0: kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerende wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die Beter Alternatief. Bok Radio.

0: Chris Stapleton. Bad as I used to be. Ik zeg je morgen en welkom bij Afskop. Het is 7:30 op die kop. En Johan Ferreira is dan bij.
1: Hier die sport wordt aan jou gebracht door King Cars, jouw familie en die motorbedrijf.
0: Afskop Sport. Ferreira, goedemorgen. Hoe gaan we met jou vandaag?
2: Ja, goeie Maarten, mooi Jolandi, mooi stem, mooi aan ons luisteraars. Nee, het gaan my vriend, het gaan. Ek het op Superbrew gesê Argentinië 2 en ek het regtig, maar net uit, omdat ek punte moet opmaak, is een achterrede. En dit het nou so uitgewerk, so dit is toe nou die einde van Engelandse pad. Nee, nog nie amplik nie, want hulle speel nog vir brons, so hulle moet nog by die toernooi wees. Maar Argentinië wat weer deurdring na die FIFA Wereldbeker finaal, hulle speel dan hulle groot wedstryd in Spanje, dit is op die 19 Julie,

meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV. 4, 4, 4, 4, 4, 4.

meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

Meer bangers, minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

Mormormora. Afsko. Afsko. Op Bok Radio met Maarten, Jolandi en Stem.

weer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: Maart 2027 bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
1: Waar daar een bok is, is daar een...

our world are Nika Stemfan, Susanna Hoff. And the Bangles, met Eternal Flame. Bokker aan u, dankie vir jou, Natisha. Altijd lekker saam met haar. Sy is morgen weer terug, 12 tot 2. Vir jou exclusief hier op Bokker aan u, 989 FM. Wereldwijd bokradio.co.za. Kijk gaan naar jou wereldnieuws, 16 juli 2026. Portugal het die eerste lidland van die Europese Unie geword, wat by Health AI's wereldwijd netwerk vir toesig oor kunsmatige intelligentie en gezondheidszorg aansluit. Die ooreenkomst bied Portugal directe toegang tot goedgekeerde KI-stelsels en een vroeg waarschuwingsstelsel vir enige skadelike voorvallen. Dit komt terwijl die EU's nieuwe KI-wet in werking tree. Volgens Health AI sal Europa sy regulatoriese besluite een wereldwijde impak hê en is internationale samenwerking uiters noodzakelijk om patiënte teen risiko's te beskerm en te help beveilig. Die Suid-Afrikaanse Rooibos Raad word in oktober na die internationale ruimtestasie gestuur om te toets hoe dit vir uiterste ruimtetoestande reageer. Dit is die heel eerste inheemse plantspesie van die Afrika vasteland wat die ruimte sal besoek. Die projek sal die saad aan microgravitasie blootstel. Die saad keer teen januari terug aarde toe waarna plaaslike skoliere dit sal plant en deeglik sal bestudeer om te sien hoe dit aanpas ten einde toekomstige volhoubare kosproduksie in die buitenste ruimte te ondersteun. En Iran het Amerika vandag daarvan beskuldig dat hy 'n barbaarse aanval uitgevoer het nadat 'n kankerhospitaal gedwing is om te ontruim weens nabygeleë aanval in die suide van die land. Hy sê 211 pasiënte van wat chemoterapie ondergaan is na veiligheid geneem. Dit is jou wêreld in 'n netedop.

ons allemaal ken voor hem Skolly. En hij lijkt ons hy ding sê van vat een bykie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. En in die langplaaspad loop strijd tot op sy voorste. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Skolly sal jy

0: Reckless, Robbie Mortimer. Long Live the Reckless. Yes, book it on your book, dear. We're raising hell, then we're doing it right. So long live the reckless. Long live the night. Je zei het ook niet, breng die helemaal uit die uit aan Zia Monique Som. Die uit tot met 7 uur. En ons praat een beetje over roekeloos wees. Want het komt bij die gelkies. Want je weet soms. Moet jij jezelf bedarven?
1: Je moet.
0: Je weet. Want kijk, ons is in juli. En je weet, time flies when you're working every day of your life. So met al dat harde werk wat je inzet. En die zweet en die bloed en al dat. Moet jij jezelf bedarven? Je moet onthou, het gaan oor jou.
1: Die leven is kort. Ja. Nou niet om cliché te wees, maar het is.
0: Ja. Als je een familie hebt, gaan het ook oor die ander in je familie. Maar ook gaan het oor jou.
1: Ja, je moet jezelf nou en dan een beetje bedarven.
0: Ja, ik heb ek van die laatie. In een Lego winkel in Kralwalk. Ik krijg een paar goeikies, figurines. Het is gewoon lekker om een stel te bouwen. Dat is gewoonlijk of Bluey of Spider-Man. En dan begin je het samen en dan zit je op die einde van die dag daar en dan maak je helemaal die
1: Spider-Man klaar.
0: Terwijl die ouwekie daar iets anders doen. Maar ons is in die winkel en ons ouwekie krijg voor homself just 5 boxen Lord of the Rings Lego sets. En ek dink by myself, buddy, hierdie is vir jou, 100%, en weet jy wat, jy verdien het, gaan bou jou,
1: dis doen het, hoekom nie,
0: gaan bou jou Lord of the Rings stelletjie in die privaatheid van jou eie huis, is nie goedkoop nie, so dit is een splurge, nommer 1 wat ons kry tot dusver, is verjaarsdag koek, wanneer dit niemand se verjaarsdag is nie,
1: en ek gaan nie daarmee strei nie, hoekom kort jy speciale geleentheid om verjaarsdag koek te eet,
0: ons praat oor goed wat jy koop vir jouself, omdat jy, groot mens is, en niemand kan jou keer nie, hoor, nou, hy sê, met sy eerste salaris wat hy gekry het in 1990, het hy sy kar vol gemaakt, hy was rand

0: Bruce Springsteen, Born to Run. Just like us, baby, we were born to run. Als je nou mooi geluisterd hebt, zei je waar hij zingt van een Wendy. Dus we leiden hier weer beter alternatief, Bok Ronnie, Bok TFM. Zo ga ik klokken neer, breng hier helemaal uit die uit, als Jan Monique zong je tot en met 7 uur. Nou, dames en namen is ons thema voor die vergeten 5. Mm-hmm. Het is vrouwmens namen en een liekie, maar het mag niet deel van die titel wees, nee. Mm-hmm. Voor ons aanbeweeg, so, we hebben gepraat over splurging, weet, hoe jy jouself bederf op sekere maniere, omdat jy kan, omdat jy groot mens is, en daar is niemand om jou te keer nie. Wat is het hierdie ingekry?
1: Bob, baie interessante onderwerp van die splurging. Mm. Maar weet wat het ek so pas gedoen? Ek rij nou van die Kaap af Parel toe, en net omdat ek kan, want ek is een groot mens, en verdien baie geld, het ek by die One Stop gestop, en vir my een hele slab chocolate gekoop. Mm. En ek ga dit nog opgeet voor ek by die huis kom, want anders krijg ek niks. Lieflik.
0: Kijk, dit is een flex.
2: Dit is.
0: Om een slab op my petrolstasie te koop. Dus ek word tweede verband op jou huis. Mm-hmm. Well done, weet jou. We geniet
3: op. Op radio, dis Christa wat praat. Ek het een paar jaar terug moes ek Amsterdam toe vlieg. En toe ek die aand voor die tyd incheck, toe staar een boodskap wat opkop en sê, jy kan vir, ek kan nie onthou nie, R5,000 opgradeer na besigheidsklas. Ek wou nog daar oor dink toe sy klaar gedoen. Dit was my dit was 'n wonderlike ervaring. Oh, okay, bye.
0: Oh, ongelooflik, lekker. Soek 'n droom. Op een vliegtuig groot genoeg dees wat verskillende klasse het.
2: Kyk, ek het een keer en ek het dit uit my eie sak het betaal, maar ek is een keer opgradeer na besigheidsklas toe. Maar kan ek jou sê, die oomblik wat jy na die een weer terug is in jou gewone seat, is nie lekker nie.
0: Okay, ek dink ons moet iewers deur die loop van volgende week kyk nou aan ethical life tips.
2: Oeh, ja!
0: Sodat jy kan besigheidsklas kan kry. Deur een fout in die systeem, okay, vandag gaan ons kyk nou aan die vergete 5. Daar is vrouwmens, daar word gesing oor een vrouwmens, maar dit is nie deel van die titel nie. Baie mense hierdie een genoem. I remember when rock was Elton John.
2: Hey.
0: Where Susie was a lucky means.

Yes, wat een vibe. Wat een vibe. Yes, okay. Praat van een vibe. Iedereen, niet vergeten, hè. Die mooiste op je lijst. Jacob het iedereen genoemd. Allemaal samen, let's go.

0: Do you know?
1: Yeah, open me a fire. I need to sing it.
2: Yeah, I can't even play it.
3: A little bit of you makes me your man.
2: Hey. Nou, het is alweer weer gaan krijgen. Boy voorspelbaar, horrible.
1: Dit is fine, ik vat het.
2: Ik moet zo'n neerpunten aftrekken.
1: Jij kan niet die rails veranderen, Zian.
2: Ik kan. So, my likkie is... is net een lekker Samsung likkie.
1: Dit is.
2: En dit is nou niet die likkie wat die Engelse ondersteuners sing nadat hulle vorige wedstrijde gewen het. is dit van diezelfde groep? En ek doen het zelf in die geest van hulle. En, wat kan ek sê? Dit is net so lekker Samsung likkie. Dit is O Aces.

0: meer vergete liedjie van die twee.
1: Maar die competitie is nie die vergeteste nie.
0: Ek dink dit is, dit moet wees. Dit is wat die kruisje stuur, Zian, 074-2009-89. Wat het jy gekies oor jou? Mambo number 5.
1: Mm-hmm.
0: Lou Bega. So die kruisje Monique, nou die selle nommer te stuur. So kry het in en dan speel ons die wenliekie.
2: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Ote Investment Parel Motorgroep.
3: Op radio. Uitklok verkeer.
1: Dit is 23 minuten na 5, net so kyk jy na jou paai, dit is tamelik chaos van, aan my kant. Motorvoertuig ongeluk op die R60 by Robertson, by die, net voor die Overrexpad, dis een vrachtmotor en een bakkie. So ook een ongeluk by die hoofafdraai op die N2, dit is by Van Estel en soos het Wes. Geen besering staan, die manoordienste is op die toneel. So ook nog een ongeluk by Andries Pretorius straat tussen Hoofweg en Oranje straat en soms het Wes, dan ook een ongeluk op die N1 uitgaande net voor Monte Vista. Op die stadium is alle bane oop, maar jy kan vertragings verwag, en dan nog een ongeluk op die R43 by Hermanus en Onderus. Jou landmerk daar is die Kidbrook kruising, daar is twee voertuie daar betrokke. Jy kan weet met al die ongeluk op die paaie, gaan jy vertragings hê, so asseblief wees versigtig, wees veilig, en as er nog iets is, laat weet vir my, is 074-2009-89.
0: Welkom by Amona & Jaiku Parel voor moderne ontwerp, gevorderde technologie en premium bestuurservaring ontmoet. In die hart van die wijnlande bring Amona & Jaiku Parel vir die Weeskamp die indrukwekkende stijl van Amona en die avontuurlustige kracht van Jaiku. Hier gaan het oor meer as net een voertuig, het gaan oor een nieuwe manier van bestuur. Die span staan gereed om jou te help om die perfecte model te vind. Besoek Amona en Jaiku Parel vandag.
3: Uitklok verkeer.
4: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantoore werk.
5: Hierdie wêreldbeker is dit tyd om jou doelwitte te teel by Mall Styles. Of jy nou jou badkamer, droomkombuis of opknapping aanpak, nou is jou kans om groot te wen. Bespaar tot 30% op uitgesoekte produkte en ons gee pryse van meer as R100,000 weg, insluitend slim horlosies, sokkerballe, koffie in die winkel, speletjies en soveel meer. Die Mall Styles wêreldbeker uitverkoping duur van 9 tot 19 Julie. Besoek Mall Styles by 51 Paarneiland weg. Hierdie wêreldbeker, moenie net doele kyk nie, teel jou eie saam met Mall Styles.
6: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaanstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
3: Bolk Radio, jou buurman luister ook.

0: Slakkie, somdie is 20 minuten voor 6 en ons is nog bezig met jou vergete vijf. En soos jy nou gehoor het, in Let It Be, ons thema is damesliekies.
1: Damesname.
0: Liekie met een damesname in, maar dit mag ook nie deel van die titel vorm nie. En ek moet sê, tussen die twee opties, is al ene keer wat nogal redelijk ver voor is. Okay, so Monique het gegaan met Lou Banger, so Mambo number 5. Ek het gegaan met Oasis, Don't Look Back in Anger.
1: En met die feit dat jy nou die reels gaan probeer verander, gaan jy achterkom wat die een loop voor, en wat die een is achter.
0: Nee, ek denk het vanmorgen af gaan ze net noem die 5. Of ons gaan wel moet gaan kyk na die reels.
1: Okay.
0: So, as iemand vanmorgen af een boodskap instuur met een liekie, en het is die een wat ons gekies het.
1: Mag ons het hiermee gebruik het?
0: Gewoon smijt.
1: Okay, ek sal het vat. Nou, jy was al ook aan die ander kant van die reel.
0: Ek weet, so, pas op. En toe verloor ek.
1: Pas op. Die verskil is, ek wen as ek aan die ander kant van die reel is.
0: Okay, so baie dankie aan allemaal wat gestem het, en die drie wat vir my gestem het. ek laat iemand sê, Monique, jou liekie is die ultimate vry in die bonel thema liekie.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
1: My is love.

0: Putri dan Senai.
1: Lai sari mare, lai sufer van mij af. Ek hoop om haar weer te zien.
0: Maar vrijdag is dit.

0: Gee my die somer, Annika Boshoff, net hier op Bok Radio Bok TV. Ons speel ook in die snort nie natuurlijk. Oom Hans wil met oom Hendrik gesels en natuurlijk die vraag, waaroor? Kom ons luister gauw vinnig, hier, dit is, ek kan mooi sien. Goeienaand Skippie.
1: Naand Brent, hoop het gaan goed. Gaan het oom, oor die oom en sy girlfriend?
0: Amper, amper reg, my vriend.

Lunch Money met Whip It. Net hier op Bok Radio, Bok TV. Jy kuier saam met my Brent Dwayne de Wet. Een weekie later kyk ons na jou sociale media stories. Dis nog steeds net Engeland en Argentinië. Wanneer gaan dit nou ophou?

Voljoen Retief met Wanneer Laas, net hier op Bok Radio, Bok TV. Een bykie later kyk ons na die sociale media stories. Nog lekker muziek op pad, net vir jou, Rian Benadi, en ook, laat ek sien hier, New Romance is ook gelaai.

0: radio.
1: Dit is Rian Bilardi net hier op Bok Radio, Bok TV. Ja nee, gepraat, môre aand, lekker groot vertoning. Dit is Vrydag, dis naweekamper. Early B is môre aand hier. En ek het al reeds gehoor, dit gaan een lekker, lekker vol Heroes restaurant môre aand wees. Ons gesels natuurlik ook lekker sokker, hier het een verjaarsdag boodskap ingekom. Goeienaand Brent, dit is Dennis, my vrou Elana, verjaar môre. Ek is baie lief vir haar van haar man Dennis. Daar is Elana, jy moet baie lekker verjaar, baie goedheid, baie guns oor jou lewe. Jy verjaar saam met my ma môre, Elana. So ja, jy en my ma moet een lekker, lekker verjaarsdag môre hê. En ek gaan al bykie later sien, ek het al reeds blomme gekoop. Jy moet een vrou blomme gee. En mens, ek voel, jy moet jou ma, en net, ek is nou nie getrouwd of so nie, maar as jy nou vir al die mans daar so, jou vrou, spoil jou vrou bykie met een bos blomme. Altijd goed. Ons praat ook lekker Argentinië en Engeland. Goeienaand, JC, weer eens hier, bykie vroeger van koorts gehoor, en ook van Skippy, en ook, laat ek gesien, die laatste enekie was gewees, van koorts gewees jou oor die Argentinië game?
2: Dat weet ek, ek wil nou nie sleg praat, nee. Maar Argentinië is goed, Spanje is goed, maar Spanje is in Portugies, stilstay is Portugies, ora! Maar is gonna be Spanje, Argentinië, Spanje 2, Argentinië 1, finish, final!

0: Die kantoor meubels te koop word nie so frustrerende wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoop diens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Jou premium klank ervaring, Bok Radio.
2: Jy luister na Die Aandskof met Brent Wayne de Wet op Bok Radio.

Little Mix met Black Magic, net hier op Bok Radio. Hier het 'n hele klomp boodskappe ingekom vanavond met vandag in geskiedenis speletjie. Baie mense het probeer en die persoon wat gewoonlik saam speel, is dan nou stil. Nou lyk my, hy het nou baie mense een beurt gegeen, maar toe steek hy nou sy kop uit hier met die korrekte antwoord. Saam met nog een persoon, en dit is natuurlijk wat ek al sien, Hendrik de Plooi, jy het het reg, my vriend, dit was gewees Baby Let's Play House van Elvis Presley, Baby Let's Play House, en dit het die Billboard trefferlys vir country topverkopers betree, 1955, 16 Julie.

0: 98.9 FM.
1: Dit is tyd vir my om te groet en te sê tot ziens, baie, baie dankie aan almal wat vanavond lekker ingeskakel het, baie dankie aan Heinrie Gous, ons het lekker rugby gesels, groot naweek wat voorlee vir die junior springbokkies, hulle wereldbeker en natuurlijk vir die groot springbokke wat teen Wallis ook gaan speel, Driekus gaan teen Oesman veg, sondagochtend baie, baie vroeg, dink tussen 3 en 4 uur, van my kant af geniet die rest van jou donderdagavond, ons kuier morgen natuurlijk weer graadspartijkie, indien jy morgen aankom, early B, kom sê gerus hallo hier by die atelier, kom groet en is altyd lekker om saam met julle te kan keier ek los jou met baie lekker muziek en natuurlijk saam met Gerard Skaap van 10 uur tot en met 12 uur hy is gereed en lekker slaap, geniet jou vrijdagochtend en middag, tot ziens

0: Imagine Dragons, hier op Bok Radio, Bok TV, en ek het jou die raaisel gegee, en dit was soos klokslag, en soos een blitslag, toe het ek allemaal recht. Lyk my allemaal het om recht, was, dit was nie een moeilike enie, ek meen Beautiful Girl in Beaufort West, Hakkies, Hart en al die goed, maar die antwoord is natuurlijk, inderdaad, Teens Jordaan, ek het allemaal gekry, Swart het vir my, ek het nie allemaal sy naam, en hy sê net, is Christo Els, hy was reg gewees, baie dankie, het was ook lekker om jou te sien gestrand, Teens natuurlijk, ek weet nie wie die boodskap stuur, hy sit altyd maar vir jou naam, Estel, hoe tik nou vergeet, Estel, sy sê Teens Jordaan, dan het ek hier so vir, Lee Winnie, sy het gesê Teens Jordaan, dit is Hubert Thiart, dankie Hubert Thiart. Een persoon het my gesê Koos Du Plessis, dit was Leander, ongelukkig nie man, dit is Teens Jordaan, maar dankie dat jy vir my boodskapie gestuur het. En ja, iemand het vir my voice note gestuur.
1: Goeienaand, Anton Swart van Blauwehoed, ja, dit is natuurlijk Teens Jordaan daar.
0: Ja, sy Anton, baie dankie. Leon, dat het vir my gesê, Teens Jordaan, dankie julle, Teens Jordaan, dit is inderdaad Teens Jordaan, dan het ek Mandy gehad, sy het gesê, Teens Jordaan, nog een boodskap hier gekry,
2: Teens Jordaan,
0: daar sy, baie dankie, en dit was Cornelia Keen, wat my die boodskap hier ingestuur het, Cornelia Keen, dit kom van die nummer af, my ou vriend daar uit, is nou, ja, my ou vriend, wou net gesien nie so, uit Groblersdal uit, Hendrik, daar sy, ek moet nou eers die name soek, nog een nummer gekry, nog een ene gekry, dit is internationale oproep, Teens Jordaan, ek probeer net gaan kyk wie dit is, dit is Kornei, daar is hy Kornei, baie dankie, en Robbie, iemand alweer net sê Robbie Wessels, nee, dit is nie Robbie Wessels, nee, dit is Teens Jordaan, maar baie dankie vir jou boodskap, baie dankie vir al die lekker saamspeel, want ek natuurlijk ook Johnny Crime, op TikTok het ook nou net vir my gesê, hy was eindelijk onmiddellik, hy het gesê, dit is Teens Jordaan, en hy is ook al 30 jaar in die muziekbedrijf, so ja, baie dankie, nou daarvoor gaan ek julle gegaan Teens Jordaantjie speel, wat denk julle? Net om so vir julle een bykie idee te gee, ek, julle speel saam, maar ek gee daarom vir julle liekie, hoe is dat?